0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jam.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Bloedrug walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Hij werd gisteren vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf gisteravond een eerste teken van leven. Zo lijkt die walvis in de goede richting te zwemmen, maar het is natuurlijk afwachten. Er is een zekere snelheid nodig om te zien of het dier inderdaad wel beweegt. Als blijkt dat het gewoon meebeweegt met de golven, ja, dan is dat een slecht signaal. Bultrug walvis Timmy zat in totaal 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. Iemand kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn drie journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak waardoor een tiental mensen te val kwamen. Niemand is in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van het voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na twee doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder 3-3 gelijk tegen OH Leuven. OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. In 1B van het voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot met 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, het wordt wel frisser.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: goed te zitten.
1: Profiteer van de jarenlange ervaring,
2: kennis van de streek,
1: nauwkeurige waardebepaling
2: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
1: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
2: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Ekelo en Regio Groot Gent in Danestraat 18 in Heusden.
0: Vastgoed, de zitter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Why, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Bultrug walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Hij werd gisteren vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf gisteravond een eerste teken van leven. Zo lijkt die walvis in de goede richting te zwemmen, maar het is natuurlijk afwachten. Er is een zekere snelheid nodig om te zien of het dier inderdaad wel beweegt. Als blijkt dat het gewoon meebeweegt met de golven, ja, dan is dat een slecht signaal. Bultrug walvis Timmy zat in totaal 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. Iemand kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak waardoor een tiental mensen te val kwamen. Niemand is in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van het voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder 3-3 gelijk tegen OH Leuven. OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. In 1B van het voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot met 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Bekijk nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter. Wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedtezutter.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Bulterug walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Hij werd gisteren vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf gisteravond een eerste teken van leven. Zo lijkt die walvis in de goede richting te zwemmen, maar het is natuurlijk afwachten. Er is een zekere snelheid nodig om te zien of het dier inderdaad wel beweegt. Als blijkt dat het gewoon meebeweegt met de golven, ja, dan is dat een slecht signaal. Bultrug walvis Timmy zat in totaal 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. Iemand kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn drie journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak, waardoor een tiental mensen te val kwamen. Niemand is in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van het voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na twee doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder 3-3 gelijk tegen OH Leuven. OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. In 1B van het voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot met 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, het wordt wel frisser.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief. Actief.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzate willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring, de huisartsennoodpost, langer open houden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Decoratie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
6: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Verwoest je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhuizen.

0: hutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzaten willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring, de huisartsennoodpost, langer open houden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er komt een nieuwe vaarroute, meer bepaald voor schepen uit de haven van Antwerpen die naar de Persische Golf moeten. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz dicht en daardoor is het vrachtverkeer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via de Europese havens in de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Hevige regenval heeft op meerdere plaatsen in de provincie Antwerpen gisteravond tot overlast geleid. Brandweerzone Antwerpen kreeg veel oproepen over wateroverlast. In Brecht zijn enkele daken en een schuur beschadigd door hevige wind. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. Er vielen gelukkig geen gewonden. Tienduizenden mensen zijn op een militair terrein nabij de Franse stad Bourget bijeengekomen voor een illegale techno-rave. Grote incidenten zijn er sinds de start niet geweest, al moest er wel een onontplofte granaat worden weggehaald. De illegale rave begon eergisteren en gisteren telden de autoriteiten 20.000 deelnemers. Gisteravond zouden er zelfs 40.000 mensen aanwezig zijn geweest. In play-off 1 van het voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen Leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV toch in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt kon maken. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge straks nog tegen en bij Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zelfs de eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. En dan de weersverwachting. Vandaag wisselvallig en minder warm, temperaturen toch nog 20 graden. Volgende week minder buien en het wordt sowieso frisser.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Surf vandaag nog naar vastgoeddezutter.be voor zowel verkoop als aankoop van jouw plek bouwgrond, appartement of eigen droomhuis. Maak jouw afspraak via vastgoeddezutter.be of via 0474 708 353. We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoeddezutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

0: Er trekken regen- en onweersbuien over ons land. In het centrum zou het droog kunnen blijven. De temperaturen die zitten vandaag rond 19 graden. In de late namiddag zijn de meeste onweders wel voorbij. Volgende week minder buien, wordt wel frisser.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er komt een nieuwe vaarroute, meer bepaald voor schepen uit de haven van Antwerpen die naar de Persische Golf moeten. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd.

0: Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz dicht en daardoor is het vrachtverkeer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via de Europese havens in de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Hevige regenval heeft op meerdere plaatsen in de provincie Antwerpen gisteravond tot overlast geleid. Brandweerzone Antwerpen kreeg veel oproepen over wateroverlast. In Brecht zijn enkele daken en een schuur beschadigd door hevige wind. In Mechelen en Putten moest de brandweer uitrukken voor blikseminslagen. Er vielen gelukkig geen gewonden. Tienduizenden mensen zijn op een militair terrein bij de Franse stad Bourget bijeengekomen voor een illegale techno-rave. Grote incidenten zijn er sinds de start niet geweest, al moest er wel een onontplofte granaat worden weggehaald. De illegale rave begon eergisteren en gisteren telden de autoriteiten 20.000 deelnemers. Gisteravond zouden er zelfs 40.000 mensen aanwezig zijn geweest. In play-off 1 van het voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen Leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV toch in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt kon maken. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge straks nog tegen en bij Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zelfs de eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. En dan de weersverwachting. Vandaag wisselvallig en minder warm, temperaturen toch nog 20 graden. Volgende week minder buien en het wordt sowieso frisser.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzate willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring, de huisartsen noodpost, langer openhouden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

Vanmiddag bewolkt, trekt regen over het land, maximaal 18 graden, maar vanavond wordt het droger. Morgen beginnen we droog en zonnig, later meer wolken met kans op regen, maximaal 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzate willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring, de huisartsen noodpost, langer openhouden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten verandert. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingbevel. Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermael Bosvoorde bij Brussel is een persoon omgekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw.

0: maar voor één persoon kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden, een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis, maar is daar overleden. Het schietincident gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in twee klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om. Vanmiddag bewolkt, trekt nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen, dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegels.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten verandert. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingbevel. Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermaal-Bosvoorde bij Brussel is een persoon omgekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor 1 persoon kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden, een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis, maar is daar overleden. Het schietincident gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om. Vanmiddag bewolkt, trekt nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen, dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Vanmiddag bewolkt, trekt nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig. Later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen, dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
1: Dit is Radio Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten verandert. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingbevel. Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na achtervolging. Een van hen is in levensgevaar. In Watermael Bosvoorde bij Brussel is een persoon omgekomen bij een brand in een appartement, dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden, een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis, maar is daar overleden. Het schietincident gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om. Vanmiddag bewolkt, het trekt nog regen over het land bij 18 graden. Vanavond wordt het droger, morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken, maar kans op regen. Maxima 20 graden morgen, dinsdag en woensdag wisselvalliger en frisser.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven? Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddysgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Decoratie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op domein De Gavers in Geraarsbergen volledig vernieuwen. De site wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en nieuwe vormen van kamperen, zoals boomhutten en tiny houses. De provincie die wil in het voorjaar van 2029 starten met de werken. In Gent sluit ijspiste Kristallijn het seizoen af met 160.000 bezoekers. En dat is zo'n 10% meer dan vorig jaar. In de voorbije 25 jaar kwamen er nooit meer schaatsers over de vloer. De ijsbaan in Gent is intussen gesloten en binnenkort opent in de tuin een zomerbar. In Zelzaten willen de eerste lijnszone Meetjesland en de huisartsenkring de huisartsennoodpost langer open houden. Die noodpost kwam er na het overlijden van een huisarts, waardoor zo'n 1200 inwoners op zoek moesten naar een nieuwe dokter. Voorlopig blijft de noodpost open tot eind de maand mei. De stad Oudenaarde wil twee gebouwen uit haar patrimonium verkopen. De voormalige pastorie van Beveren en het oude gemeentehuis van Leupegem. De panden die hebben geen concrete invulling meer en de stad die wil niet langer investeren in het onderhoud. Wat er later met de gebouwen gebeurt, is nog niet duidelijk. In Gent krijgen buurtbewoners die klagen over piepende trams en de lijn tot oktober de tijd om tot een verzoening te komen. Volgens de bemiddelaars zet de vervoersmaatschappij duidelijke stappen en kunnen de oplossingen ook in Antwerpen en aan de kust helpen om lawaaihinder te beperken. En het Gentse bedrijf Lawijt heeft in 6 maanden tijd 1000 alarmsleutelhangers verkocht. De toestellen die produceren een geluid van 130 decibel en kunnen helpen om alarm te slaan bij onveilige situaties in het uitgaansleven.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf ver als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ik speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena, bij jou.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

love you like I love the shoes. Now you're fine.

De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radioactief.

0: shoppie, shoppie, shop.
1: Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: lievelingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.